0: van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lokkers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Premier Bart De Wever wil de geplande lostenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlandse Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luigere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lockers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmaffia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina-nieuws in de geschiedenis van de dag. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overleden. In de jaren 70 stripte Armani het traditionele herenpak tot een soepel, elegant en comfortabel pak dat de mode voorgoed veranderde. Zijn grote internationale doorbraak kwam er toen hij acteur Richard Gere kleedde in de film American Gigolo uit 1980. Vanaf dat moment werd een Armani-pak het symbool van status, klasse en luxe. Op 4 september 1963 is Robert Schuman overleden. De Franse politicus was één van de stichters van de EU. In 1950, vijf jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, legde hij als minister van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux konden zo hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze zogenaamde Schuman-verklaring was het begin van wat uiteindelijk de huidige Europese Unie zou worden. In 1958 werd Robert Schuman gekozen tot de eerste voorzitter van het Europees Parlement. Op 4 september 2016 is moeder Teresa heilig verklaard, vandaag 10 jaar geleden. Zij was de wereldbekende katholieke zuster die zorgde voor de armen in Calcutta in India. Voor haar werk kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Maar moeder Teresa was ook een controversiële zuster. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. Ze doopte onder meer moslims en hindoes zonder dat die dat wisten. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. Toen ze zelf ziek werd, verkoos ze toch een ziekenhuis in Californië, ver weg van India. In 2004 overlijdt plots Bram Vermeulen aan een hartstilstand. Dat gebeurt in zijn slaap tijdens zijn vakantie in Toscane in Italië. Van de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en zanger zijn heel wat titels vereeuwigd. Denken we maar aan Testament, Rode Wijn en Wedstrijd. Bram Vermeulen begon zijn carrière met Freek de Jonge in de groep Nederlands Hoop. Bram Vermeulen werd 57. 4 september is de sterfdag van de Noorse componist Edvard Grieg in 1907. Hij wordt ook wel de Chopin van het Noorden genoemd. Zijn meest bekende is de Morgenstimmung, maar ook The Hall of the Mountain King klinkt heel bekend in de oren. Luc Bral is overleden in 2020. Hij gaat de Vlaamse muziekgeschiedenis in met Hallo, hier ben ik dan. Hij studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en begon als radio-dj bij BRT Omroep Antwerpen. Begin jaren 80 verhuisde hij naar Parijs en Londen, waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en de kost verdiende als kunstschilder en tekenaar. Luc Bral werd 71. In 1989 overlijdt de Luikse auteur Georges Simenon. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van Maigret, de politiecommissaris met pijp in Parijs. Jules Maigret was de hoofdpersoon in 75 romans en 28 kortverhalen van deze Belgische schrijver. Van de fictieve figuur Maigret bestaat wel een echte geboorteakte, die ingeschreven staat in de gemeente Delfzijl bij Groningen in Noord-Nederland. Daar staat trouwens ook een standbeeld van Maigret. Op 7 september 1921 vond de allereerste verkiezing van Miss America plaats, maandag exact 105 jaar geleden. Je hoort er meer over maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. Drie auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. Serviceclub Kiwani Stiot heeft 1000 euro geschonken aan Huis van het Kind in Pittem voor de aankoop van pampers. Daarmee wil de club lokale gezinnen met financiële moeilijkheden steunen en luiere armoede aanpakken. Het stadsbestuur van Waregem heeft plannen om de oude burelen van het ministerie van Financiën in het pand te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rick Soens op een vraag van raadslid Guy van den Einde. Rick Soens bevestigde dat de stad nog steeds de bedoeling heeft om het pand te kopen. In eerste instantie omdat het pand naast het stadhuis ligt en het altijd interessant is om een buurpand te kopen. Stad Waregem overweegt om lockers te plaatsen in het stadcentrum, waar mensen die komen winkelen in de stad hun aankopen kunnen in opbergen, of waar scholieren hun boekentas in kunnen stoppen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Kim de Planke op een vraag van Dieter Handekijn. Maar een locatie vinden is op vandaag niet evident, zo klinkt het. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds, zomer.
4: De nacht van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlands Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde twee agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmaffia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
1: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: nieuws. Premier Bart De Wever wil de geplande lastenverlaging op arbeid absoluut behouden om de koopkracht te versterken. Dat verklaarde hij in een interview op VTM Nieuws. De verlaging moet ervoor zorgen dat werknemers netto meer loon overhouden, wat volgens De Wever de economie een boost zal geven. De maatregel blijft een prioriteit, ook al moet de federale regering tegen 2029, en dat is snel, 10 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen. Als dat maar voldoende is, horen we nu al in de wandelgangen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines herhaalt dat haar personeel nog steeds vrijwillig kan kiezen om al dan niet naar het Israëlische Tel Aviv te vliegen. De directie spreekt daarmee de beweringen van de vakbonden tegen die claimen dat de vluchten verplicht worden. Brussels Airlines nuanceert de situatie na nieuw overleg. De christelijke vakbond diende eerder een stakingsaanzegging in uit protest. Het is nog onduidelijk of die stakingen na het afgelopen overleg definitief van de baan zijn. In het Nederlandse Overasselt heeft de politie extra zware wapens gevonden in het lopende onderzoek naar de schietpartij van maandagnacht. Een bende van 30 gewapende mannen schoot toen een 51-jarige bewaker dood en verwondde 2 agenten. Intussen zitten 34 verdachten vast, onder wie ook meerdere Belgen. Ze verschijnen straks al voor de Nederlandse onderzoeksrechter. Het geweld draait vermoedelijk om een ruzie tussen de drugsmafia over 1000 kilogram verloren cocaïne. In de Verenigde Staten is de bekende journaliste en politiek activiste Gloria Steinem overleden. Steinem groeide eind jaren 60 uit tot het gezicht van de feministische beweging wereldwijd. Voor haar decennialange strijd voor gelijke rechten ontving ze in 2013 van toenmalig president Obama de Presidential Medal of Freedom, de allerhoogste burgerlijke onderscheiding in de VS. Ze is 92 geworden. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
1: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
0: De zonnigste

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Neem contact met Radio Oostwest
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be. Jouw regio.
0: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oostwest.
5: Ik luister regionaal.

Nieuws. Minister van Binnenlandse Zaken Kent wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het 4-sterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden en temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
6: Altijd weer de mooiste muziek. Radio Oost-West. Van Aalter
7: tot Waregem.
6: Voor jouw regio.
7: Radio Oost-West.
6: Oost-Westland.
7: Een blik op jouw regio.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West, jouw regionale radio.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina-nieuws in de geschiedenis van de dag. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overleden. In de jaren 70 stripte Armani het traditionele herenpak tot een soepel, elegant en comfortabel pak dat de mode voorgoed veranderde. Zijn grote internationale doorbraak kwam er toen hij acteur Richard Gere kleedde in de film American Gigolo uit 1980. Vanaf dat moment werd een Armani-pak het symbool van status, klasse en luxe. Op 4 september 1963 is Robert Schuman overleden. De Franse politicus was een van de stichters van de EU. In 1950, 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, legde hij als minister van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux konden zo hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze zogenaamde Schuman-verklaring was het begin van wat uiteindelijk de huidige Europese Unie zou worden. In 1958 werd Robert Schuman gekozen tot de eerste voorzitter van het Europees Parlement. Op 4 september 2016 is moeder Teresa heilig verklaard, vandaag 10 jaar geleden. Zij was de wereldbekende katholieke zuster die zorgde voor de armen in Calcutta in India. Voor haar werk kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Maar moeder Teresa was ook een controversiële zuster. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. Ze doopte onder meer moslims en hindoes zonder dat die dat wisten. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. Toen ze zelf ziek werd, verkoos ze toch een ziekenhuis in Californië, ver weg van India. In 2004 overlijdt plots Bram Vermeulen aan een hartstilstand. Dat gebeurt in zijn slaap tijdens zijn vakantie in Toscane in Italië. Van de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en zanger zijn heel wat titels vereeuwigd. Denken we maar aan Testament, Rode Wijn en Wedstrijd. Bram Vermeulen begon zijn carrière met Freek de Jonge in de groep Nederlands Hoop. Bram Vermeulen werd 57. 4 september is de sterfdag van de Noorse componist Edvard Grieg in 1907. Hij wordt ook wel de Chopin van het Noorden genoemd. Zijn meest bekende is de Morgenstimmung, maar ook The Hall of the Mountain King klinkt heel bekend in de oren. Luc Bral is overleden in 2020. Hij gaat de Vlaamse muziekgeschiedenis in met Hallo, hier ben ik dan. Hij studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en begon als radio-dj bij BRT Omroep Antwerpen. Begin jaren 80 verhuisde hij naar Parijs en Londen, waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en de kost verdiende als kunstschilder en tekenaar. Luc Bral werd 71. In 1989 overlijdt de Luikse auteur Georges Simenon. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van Maigret, de politiecommissaris met pijp in Parijs. Jules Maigret was de hoofdpersoon in 75 romans en 28 kortverhalen van deze Belgische schrijver. Van de fictieve figuur Maigret bestaat wel een echte geboorteakte, die ingeschreven staat in de gemeente Delfzijl bij Groningen in Noord-Nederland. Daar staat trouwens ook een standbeeld van Maigret. Op 7 september 1921 vond de allereerste verkiezing van Miss America plaats, maandag exact 105 jaar geleden. Je hoort er meer over maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: De minister van Binnenlandse Zaken Kent Tuij wil het aantal gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land fors versterken. Dat heeft de minister gezegd nadat de politie gisteren in het station Brussel-Zuid een 20er oppakte die met een geladen Kalashnikov rondliep. De verdachte is vermoedelijk afkomstig uit Noord-Frankrijk. De federale overheid vermoedt dat de gewapende Fransen regelmatig gelinkt kunnen worden aan het oplaaiende drugsgeweld in de hoofdstad. De Duitse autogigant Volkswagen breidt zijn gigantische herstructurering verder uit en wil wereldwijd nog eens 50.000 banen schrappen. Eerder raakte al bekend dat er 50.000 banen verloren zouden gaan. In totaal moet nu 15% van het hele personeelsbestand vertrekken. Volkswagen kampt met loodzware concurrentie en technologische verschuivingen en sluit als gevolg daarvan ook 4 fabrieken in Duitsland zelf. Dat is dus absoluut geen goed nieuws. Amerikaanse onderhandelaars zullen de komende dagen Moskou, maar ook Kiev bezoeken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Belangrijk nieuws, zegt Zelensky zelf, maar betekent niet meteen dat de vredesonderhandelingen een nieuwe fase ingaan. Op het terrein zien we eerder het tegenovergestelde. De acties verscherpen daar. In Tongeren, Borgloon, is er gisteravond een grote vechtpartij ontstaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in het viersterrenhotel Château de Loze. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Verschillende mensen hebben zware verwondingen, meldt burgemeester Jo Feitons. De politie moest het hotel ontruimen, omdat er 300 mensen aanwezig waren in het pand met een vergunning voor maximaal 60 personen. In het Belgisch voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van KV Kortrijk. Door de zege klimt Paars-Wit naar de 10e plaats in het klassement, terwijl Kortrijk met 0 punten helemaal onderaan blijft bengelen. Ook AA Gent pakte 3 punten na een 1-0 overwinning tegen Oud-Heverlee Leuven. De Buffalo's behouden met 12-12 hun perfecte rapport en delen de leidersplaats met Charleroi. OAL blijft net als Kortrijk achter met 0 punten. We beginnen droog, maar al snel trekken felle buien over het land bij 23 graden. Het weekend brengt beterschap met beduidend meer zon en temperaturen die opnieuw klimmen tot een zomerse 26 graden.
3: Welkom
4: Radio Oost-West.
5: Bij Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.

entends, Gigi? Ils sont tous là.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kort geschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleie. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.
6: Gewoon gezellig.
7: Radio Oost-West.
8: Oost-West.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
9: Muziek bij de lunch.
10: Je maakte een goede keuze.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oossenen, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oossenensteenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kort geschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Het weer dan. Er hangen opnieuw veel wolken. Het kan in de namiddag wat gaan regenen bij 23 graden. Maar het weekend zorgt voor beterschap met meer zonnige perioden. En temperaturen die klimmen tot een zomerse 26 graden. Het worden nog een paar mooie zomerdagen. Want dat is het nog steeds. Zomer.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongerenburg-Loon. Een vijftigtal seizoenarbeiders viel elkaar gisteravond aan in een hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stokolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Driekwart van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest, terwijl dat tegen eind dit jaar verplicht is. Voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart. Online fraudeurs zitten nu ook in de online zoekmachines. Blijkbaar, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt of toestand die je vraagt op Google. Technologie-experten leggen toch uit dat je voorzichtig moet zijn. AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak telefoonnummers of e-mailadressen. Influencer Average Rob wil een €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patate uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Als je hem dan geld leent, in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje. Maar experts waarschuwen ook voor de risico's, want als een bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld natuurlijk kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. De Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Anti-Dopingagentschap. Het blijft grijs en de kans op regen stijgt maxima 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en wat stapelwolken, blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
3: De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio
4: Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: NV Van Eno uit Wingene. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Radio Oost-West
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oossenen, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oossenensteenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar 2 mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag overwegend grijs. De kans op regen stijgt. 24 graden. Vanavond en vannacht klaart de toppen overal droog. Morgen een mix van zon en stapelwolken bij een droge 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en maxima tot 24 graden.
5: De zonnigste muziek. Radio Oost West. Een hele dag lang.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van de dag. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overleden. In de jaren 70 stripte Armani het traditionele herenpak tot een soepel, elegant en comfortabel pak dat de mode voorgoed veranderde. Zijn grote internationale doorbraak kwam er toen hij acteur Richard Gere kleedde in de film American Gigolo uit 1980. Vanaf dat moment werd een Armani-pak het symbool van status, klasse en luxe. Op 4 september 1963 is Robert Schuman overleden. De Franse politicus was een van de stichters van de EU. In 1950, 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, legde hij als minister van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux konden zo hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze zogenaamde Schuman-verklaring was het begin van wat uiteindelijk de huidige Europese Unie zou worden. In 1958 werd Robert Schuman gekozen tot de eerste voorzitter van het Europees Parlement. Op 4 september 2016 is moeder Teresa heilig verklaard, vandaag 10 jaar geleden. Zij was de wereldbekende katholieke zuster die zorgde voor de armen in Calcutta in India. Voor haar werk kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Maar moeder Teresa was ook een controversiële zuster. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. Ze doopte onder meer moslims en hindoes zonder dat die dat wisten. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. Toen ze zelf ziek werd, verkoos ze toch een ziekenhuis in Californië, ver weg van India. In 2004 overlijdt plots Bram Vermeulen aan een hartstilstand. Dat gebeurt in zijn slaap tijdens zijn vakantie in Toscane in Italië. Van de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en zanger zijn heel wat titels vereeuwigd. Denken we maar aan Testament, Rode Wijn en Wedstrijd. Bram Vermeulen begon zijn carrière met Freek de Jonge in de groep Nederlands Hoop. Bram Vermeulen werd 57. 4 september is de sterfdag van de Noorse componist Edvard Grieg in 1907. Hij wordt ook wel de Chopin van het Noorden genoemd. Zijn meest bekende is de Morgenstimmung, maar ook The Hall of the Mountain King klinkt heel bekend in de oren. Luc Bral is overleden in 2020. Hij gaat de Vlaamse muziekgeschiedenis in met Hallo, hier ben ik dan. Hij studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en begon als radio-dj bij BRT Omroep Antwerpen. Begin jaren 80 verhuisde hij naar Parijs en Londen, waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en de kost verdiende als kunstschilder en tekenaar. Luc Bral werd 71. In 1989 overlijdt de Luikse auteur Georges Simenon. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van Maigret, de politiecommissaris met pijp in Parijs. Jules Maigret was de hoofdpersoon in 75 romans en 28 kortverhalen van deze Belgische schrijver. Van de fictieve figuur Maigret bestaat wel een echte geboorteakte, die ingeschreven staat in de gemeente Delfzijl bij Groningen in Noord-Nederland. Daar staat trouwens ook een standbeeld van Maigret. Op 7 september 1921 vond de allereerste verkiezing van Miss America plaats, maandag exact 105 jaar geleden. Je hoort er meer over maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
2: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Voor het oosten van West-Vlaanderen
0: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
2: Nieuws. Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Hij zit in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding, eer wil ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man bezielde. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus nog verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven, zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit dan 1413 dagen, al 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49 en ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. In het vrouwenvoetbal kent oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Cuje uit Denemarken. En NOAL speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match die is gepland op 22 of 23 september. Radio Vanmiddag blijft het meestal grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het wat droger. Morgen zon en stapelwolken, blijft droog 21 graden. Zondag veel zon en 25 graden.

0: Ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en ook zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM
3: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosenen, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosenensteenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kort geschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
6: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
7: www.radiooostwest.be

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina-nieuws in de geschiedenis van de dag. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overleden. In de jaren 70 stripte Armani het traditionele herenpak tot een soepel, elegant en comfortabel pak dat de mode voorgoed veranderde. Zijn grote internationale doorbraak kwam er toen hij acteur Richard Gere kleedde in de film American Gigolo uit 1980. Vanaf dat moment werd een Armani-pak het symbool van status, klasse en luxe. Op 4 september 1963 is Robert Schuman overleden. De Franse politicus was een van de stichters van de EU. In 1950, 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, legde hij als minister van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux konden zo hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze zogenaamde Schuman-verklaring was het begin van wat uiteindelijk de huidige Europese Unie zou worden. In 1958 werd Robert Schuman gekozen tot de eerste voorzitter van het Europees Parlement. Op 4 september 2016 is moeder Teresa heilig verklaard, vandaag 10 jaar geleden. Zij was de wereldbekende katholieke zuster die zorgde voor de armen in Calcutta in India. Voor haar werk kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Maar moeder Teresa was ook een controversiële zuster. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. Ze doopte onder meer moslims en hindoes zonder dat die dat wisten. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. Toen ze zelf ziek werd, verkoos ze toch een ziekenhuis in Californië, ver weg van India. In 2004 overlijdt plots Bram Vermeulen aan een hartstilstand. Dat gebeurt in zijn slaap tijdens zijn vakantie in Toscane in Italië. Van de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en zanger zijn heel wat titels vereeuwigd. Denken we maar aan Testament, Rode Wijn en Wedstrijd. Bram Vermeulen begon zijn carrière met Freek de Jonge in de groep Nederlands Hoop. Bram Vermeulen werd 57. 4 september is de sterfdag van de Noorse componist Edvard Grieg in 1907. Hij wordt ook wel de Chopin van het Noorden genoemd. Zijn meest bekende is de Morgenstimmung, maar ook The Hall of the Mountain King klinkt heel bekend in de oren. Luc Bral is overleden in 2020. Hij gaat de Vlaamse muziekgeschiedenis in met Hallo, hier ben ik dan. Hij studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en begon als radio-dj bij BRT Omroep Antwerpen. Begin jaren 80 verhuisde hij naar Parijs en Londen, waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en de kost verdiende als kunstschilder en tekenaar. Luc Bral werd 71. In 1989 overlijdt de Luikse auteur Georges Simenon. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van Maigret, de politiecommissaris met pijp in Parijs. Jules Maigret was de hoofdpersoon in 75 romans en 28 kortverhalen van deze Belgische schrijver. Van de fictieve figuur Maigret bestaat wel een echte geboorteakte, die ingeschreven staat in de gemeente Delfzijl bij Groningen in Noord-Nederland. Daar staat trouwens ook een standbeeld van Maigret. Op 7 september 1921 vond de allereerste verkiezing van Miss America plaats, maandag exact 105 jaar geleden. Je hoort er meer over maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene
2: is dit Radio Oost-West.

0: vrijdag. Radio Oost West.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijt.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer breidt verder uit. Er liggen inmiddels minstens 3 officieel klachten op tafel van bezorgde ouders, meldt de openbare omroep. De opvang zelf blijft voorlopig open, maar het contract van 2 mogelijk betrokken medewerkers is niet verlengd en inmiddels afgelopen. Het onderzoek naar de precieze feiten is aan de gang. Bij grote huiszoekingen in Merksem en Temse heeft de politie een enorme partij materialen voor namaakmedicijnen onderschept. Er zijn maar liefst 260.000 lege capsules, 1000 valse verpakkingen en 11 kilogram onbekend wit poeder in beslag genomen. De politie kon ter plaatse 3 verdachten oppakken. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft meer details vrijgegeven over de massale arrestaties na de schietpartij in Overasselt. In totaal zitten er nu al 32 mensen vast, onder wie 1 Belg en 16 Fransen. De bende wordt officieel beschuldigd van moord op een 51-jarige bewaker en poging tot moord op 2 politieagenten. De bloedige aanslag kadert in een ruzie binnen het drugsmilieu. De balans na de scheepsramp voor de kust van Cyprus blijft dramatisch verslechteren. 4 dagen na het zinken van de ferry zijn er al 12 doden geteld. 16 opvarenden zijn nog vermist. Volgens het onderzoek zonk het schip door een fatale scheur aan de voorkant. De voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. Vanmiddag overwegend grijs, de kans op regen stijgt. Maxima 24 graden, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het overal droog. Morgen een mooie mix van zon en stapelwolken bij 21 graden. Zondag belooft een prachtige nazomerdag te worden met veel zon en 24 graden. Maandag stijgt het kwik onder een stralende hemel, zelfs tot een hoog zomerse 27 graden.
2: Is Weekendstart.
3: Harry.
4: Weekendstart.
2: Weekendstart met Harry. Radio
5: of West. What time is it?

Een all-time favorite, zeg maar, hè? En 1981 de Police met Spirit in a Material World. Dat zijn wij ook voor een stukje. Wij hier radiowakers bij Radio Oost-West. Wat deze Spirit betreft, nou ja, die hoor je elke vrijdag tussen 5 en 7 uur met het programma Weekends uit. Mijn naam is Harry. En we hopen dat u zal genieten van de komende 100.

Er is in feite nog niet zo heel veel veranderd sinds ze deze plaat maakte in 1968. Don Forden met The Indian Reservation. Je hebt nog het nummer nodig voor je vandaag van dit programma. Voor de mensen die dat bijhouden in hun dagboek. Het is vandaag aflevering 419. En we gaan heel eventjes 13 jaar terug in de tijd. Toen was deze dame voor het eerst te zien op MTV met een unieke videoclip. Haar eerste single van toen uit 2013. Dit is Miley Cyrus.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Weekendstart.
4: Met Harry.

Loredana heeft nogal wat solo-projecten in het komende najaar, vanaf deze maand september. Onder meer ook kerstconcerten. En dit was zij als leadzangeres van Tu Fabiola samen met ons Patje, hè? Samen met Pat Crimson, de vriend van het huis hier bij Weekend Start. Met een opname uit vorig jaar, van toen de zomer, hè? Die tijd. En het heette The Summer Vibe. Nou, de zomer die is nog niet echt voorbij voor Radio Op 6, want die gaat lekker door. Het is te zeggen, de mobiele studio die komt nog altijd bij jou in de buurt. En dat is onder meer het geval op zondag 6 september. Dat is komende zondag. Dan zijn we te gast van 13 tot 17 uur. En dan maken we live radio vanuit de poolbar aan de Poelberg te Tilt. Allen.

In dezelfde periode, namelijk 1971, bracht hij ook nog een andere hit uit, die toen verscheen op een cassette. Top Star Festival. Ja, ja, dat waren tijden. José Feliciano. En dat was een van zijn grotere hits met Que Sera, Que Sera. Nou ja, wat gebeurt er op zaterdag 26 september? September wordt dus een leuke maand voor Radio Oost-West en voor jou als luisteraar. Want dan is er te Zwevenzele het optreden van Trivoce in samenwerking met de gemeente Wingene en in samenwerking met Radio Oost-West. Wens je daar meer informatie over of wens je gewoon info omtrent de kaartenverkoop? Surf dan eventjes naar radiooswest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
5: Weekend start met Harry.

Tja, de mensen vragen, ken je deze plaat nog, 1975? Er zijn er heel veel mensen die antwoorden, ja, zeker weten. Dat herinner ik mij zeker nog. Maar mocht je dan vragen, weet je ook nog de groep die het toen bracht? Dan blijven heel veel mensen dat antwoord schuldig. Dat was de Steel Eye Span uit die tijd. Met All Around My Head. Ja, ja. Omheen je hoofd, hoor je nu. Een lekkere plaat. Un sono italiano. Di Laura Pulci.

solitudine. Mooi, mooi, mooi. Laura Pausini. Hoor je te weinig op de radio, vind ik. Maar bij Weekendster kan het natuurlijk op vrijdag. Tussen 5 en 7 uur. Tijd voor wat nieuw werk. En we gaan daarvoor eventjes over de grens gaan kijken. Bij een dame met de naam Ina. I-N-N-A. Ina. En die heeft een leuke zomerse plaat uitgebracht. En die heet Moronito.

Otra vez, Hina, met Morinito. Leuke plaat, toch? De stem van de zangeres die doet me een beetje denken aan Shakira. Maar dat is louter mijn kleine gedacht. Moet je geen rekening mee houden. Wat de zomer van 2026 inhield... Nou, ik denk dat het bijzonder stil was omtrent Pauline. Die maakte de voorbije jaren een aantal zeer grote hits... Maar dit jaar 2026 is het een beetje stil. En daarom draaien we nog eens een opname uit vorig jaar van haar. Samen met Mark Floor.

25. Samen met Mark Floor en die heette Fantasie. Nou, wij gaan heel eventjes fantaseren bij een kopje koffie tijdens de break. Want we hebben zometeen het regionaal nieuws en weer. En we horen elkaar terug zometeen voor deel 2. Na een tijd zijn van 6 uur.

Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vanavond en vannacht wordt het droger met brede opklaringen, minima tot 17 graden. Morgen droog en zonnig bij 23 graden. Zondag hetzelfde weer, opnieuw een graad of 23. En maandag wisselvallig. Mogelijk halen we dan 28 graden.
5: Is Weekendstart.
6: Harry.
7: Weekendstart.
5: Weekendstart met Harry.
8: Radio Oost-West.
9: What time is it? Now here's the way I play the one-man band.

Ontelbare mensen hebben zich uitgeleefd op deze opname toen in de lokale discotheek. De Ez Express. En dat was de team from the Ez Express. Als opener voor dit programma Weekendside, deel 2 op deze vrijdag, de 4e september. Aflevering 419 voor de heren en dames van de boekhouding. En wij doen nog lekker door tot 7 uur met de gids en de souvenirs. En daarna is er weer Chris met non-stop muziek de nacht door. Nou, nou, die kerel heeft ook een job te pakken bij Radio West, hè? Maar goed, zeg, ik hoop dat u ervan geniet. En doet u dat, laat het ons gewoon eventjes weten. Via info@radioostwest.be, de retentie van Weekend Zuid of de retentie van Harry.

0: what?
1: Er zijn een aantal platen doorheen de muziekgeschiedenis die ook geschiedenis hebben geschreven als Belgische release. Want dit, dames en heren, was een Belgisch product uit de jaren 60 die het internationaal maakte. En het heette Kili Watch. Als je er pas bij komt, welkom bij Radio Oost-West. We zijn er voor jou 24 uur per dag live vanuit de Hoogweg 16 te Wingenen. Voor het centergebied van Aalter tot en met Waregem. En wat Waregem betreft, nou ja, daar was deze week heel wat te doen, hè. Waregem koersen, daar zijn heel wat mensen die er naartoe gaan om eventjes te kijken, om gezien te worden, om te kijken of ze wat zullen zien. En er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die er naartoe gaan om te netwerken, om mensen aan te gaan spreken en te kijken of ze misschien wel zaken kunnen doen. Waregem koersen is iets die elk jaar terugkeert en dat mag gerust zo blijven. Mocht u er naartoe geweest zijn, draai ik eens geen plaats met paarden in, maar gewoon een rustig muziekje waar ik een klein beetje hoop dat u er zal van houden. Deze uit 1995. Het is Oasis met The Wonder World.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Weekendstart.
1: Met Harry.

Een beetje country en western op je radio moet kunnen, hè? Op deze vrijdag, je hoorde Kurt Nilsen. Zijn opname die komt vanuit het hoge noorden, vanuit Noorwegen. En het heette My Only. In Noorwegen hebben ze deze week er ook een nieuwe koning bij, na het overlijden van de vorige vorst. Maar goed, zeg, als je houdt van Radio Oost-West, dan mag je de mobiele studio van Radio Oost-West zeker ook eens komen bezoeken. Dat kan komende zondag 6 september tussen 13 en 17 uur. Dan maakt Radio Oost-West namelijk live radio vanuit de Poelbar aan de Poelberg in Tielt. En mocht je zelf informatie wensen omtrent de mobiele studio bij jou in de regio, nou, bel dan eventjes naar 0468-177720. Dat is 0468-177720.

Even the nights are better. Nou ja, ik hoop dat het dan wel in gezelschap zal zijn. Het is nog zo aangenaam, nietwaar? Dat was Air Supply hier bij Weekendstart aflevering 419. En wat die mobiele studio betreft, nou ja, dan denk je van, nou, mobiele studio, wat stelt dat allemaal voor? Wel, dat is een caravan en die is volledig ingericht als studio. En daar gebeuren interviews bij. Er is een podium voorzien voor optredens. En je kan live radio meemaken. En die live radio die gaat gewoon on-air. Rechtstreeks vanaf de plaats van waar u zich bevindt op dat moment. Gaat het via een aantal technische toestanden waar ik geen verstand van heb. Gaat het rechtstreeks naar de hoofdstudio. En dan wordt het uitgezonden via onze antennes die opgesteld zijn in de uitzendregio van Radio Oost-West. Beste moeite om eens mee te maken. En ik zeg het nogmaals, mocht u daar interesse voor hebben, dan neemt u gewoon eventjes contact op met ons via 0468-1777-20. En dan hoor je daar alle informatie omtrent die mobiele studio bij jou in de regio.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Weekend start met Harry. Radio.

1977 Heatwave. En dat waren de Boogie Nights hier bij Radio Oost-West. Nou ja, het wordt langzamerhand weer iets vroeger donker. Hè? Het wordt straks weer herfst. En daar moeten wij ons ook een beetje bij aanpassen. Hè? Dus dat doen we met een beetje muziek zoals deze van Heatwave. En de Boogie Nights. Ja, ja. Mooi is dat. Zeg, dit is ook een leuke. Positive music. Positive force and we.

Ik heb altijd zin om zo'n platen in het Engels te gaan afkondigen. Maar we zitten op een Nederlandstalige radio, op een Vlaamse radio. Dus dat doen we dat lekker niet. Maar het was wel de Positive Force met We Got the Funk, baby. Nou, klinkt lekker, hè? Zeg, welkom bij Radio 6. Dit is Weekendshuis, nog tot 7 uur. Mocht u ons willen bereiken met een groet en wens of gewoon eens om goeiedag te zeggen, stuur jouw bericht door naar info@radiosuest.nl.

Dit was de grote favoriet van Harry voor de zomer van 2026. Maar het is er niet van gekomen voor deze Stan van Samang. En het nummer mag er zeker zijn. Want het is een bijzonder mooi nummer en het heette Hotshot. Nou, dit programma was er ook weer tussen 5 en 7 uur. Wij zeggen u bedankt om te luisteren. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid. Voor komende weekend. En de komende week.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De geplande Amerikaanse vredesmissie naar Moskou en Kiev is hoogst onzeker geworden na een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Normaal zouden twee toponderhandelaars van president Trump morgen vertrekken om een einde aan de oorlog te maken, of tenminste om erover te praten. Volgens oorlogsjournalisten speelt Trump hier vooral een politiek spelletje voor eigen gebruik, want de escalatie op het terrein dreigt nu de diplomatieke openingszet volledig te blokkeren. Parket van Leuven is een onderzoek gestart naar een brutale hamerinval op een Congolese journalist in Tiene. Het slachtoffer, dat kritisch is voor het regime in Congo, werd gisteravond zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Congolese overheid biedt een miljoenenbeloning voor zijn dood. De Tiense burgemeester Jonathan Olslag reageert geschokt. De journalist was de afgelopen maanden al twee keer eerder het doelwit van fysiek geweld. In het Nederlandse Eerbeek is een 12-jarige jongen doodgevonden in een woning. Politie gaat uit van een misdrijf en heeft ter plaatse een verdachte gearresteerd. Volgens lokale media gaat het om de moeder van het slachtoffer. Wat er zich precies in huis heeft afgespeeld, wordt nog volop onderzocht. Wout van Aert heeft de 13e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot toonde zich de sterkste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan finishte als derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn allereerste ritzege in de Vuelta, waarmee hij zijn leidersplaats in het puntenklassement steviger in handen neemt. Enric Mas blijft leider in de stand. Voetbalclub Antwerpen moet de beladen uitwedstrijd tegen Standaard Luik morgenavond zonder supporters afwerken. De Luikse burgemeester verbiedt de uitsupporters omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn om de veiligheid te garanderen. Antwerpen is woedend en noemt de beslissing respectloos met een gebrek aan organisatie. Radio Vanavond en vannacht overal droger, met brede opklaringen, minimaal rond 17 graden. Morgen belooft een droge, zonnige dag te worden met aangename temperaturen tot 23 graden. Ook zondag hetzelfde rustige nazomerweer bij 23 graden. Maandag wordt een flink stuk warmer tot mogelijk 27 graden, met de kans op wisselvalligheid stijgt.
0: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina-nieuws in de geschiedenis van de dag. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overleden. In de jaren 70 stripte Armani het traditionele herenpak tot een soepel, elegant en comfortabel pak dat de mode voorgoed veranderde. Zijn grote internationale doorbraak kwam er toen hij acteur Richard Gere kleedde in de film American Gigolo uit 1980. Vanaf dat moment werd een Armani-pak het symbool van status, klasse en luxe. Op 4 september 1963 is Robert Schuman overleden. De Franse politicus was een van de stichters van de EU. In 1950, 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, legde hij als minister van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux konden zo hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze zogenaamde Schuman-verklaring was het begin van wat uiteindelijk de huidige Europese Unie zou worden. In 1958 werd Robert Schuman gekozen tot de eerste voorzitter van het Europees Parlement. Op 4 september 2016 is moeder Teresa heilig verklaard, vandaag 10 jaar geleden. Zij was de wereldbekende katholieke zuster die zorgde voor de armen in Calcutta in India. Voor haar werk kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Maar moeder Teresa was ook een controversiële zuster. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. Ze doopte onder meer moslims en hindoes zonder dat die dat wisten. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. Toen ze zelf ziek werd, verkoos ze toch een ziekenhuis in Californië, ver weg van India. In 2004 overlijdt plots Bram Vermeulen aan een hartstilstand. Dat gebeurt in zijn slaap tijdens zijn vakantie in Toscane in Italië. Van de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en zanger zijn heel wat titels vereeuwigd. Denken we maar aan Testament, Rode Wijn en Wedstrijd. Bram Vermeulen begon zijn carrière met Freek de Jonge in de groep Nederlands Hoop. Bram Vermeulen werd 57. 4 september is de sterfdag van de Noorse componist Edvard Grieg in 1907. Hij wordt ook wel de Chopin van het Noorden genoemd. Zijn meest bekende is de Morgenstimmung, maar ook The Hall of the Mountain King klinkt heel bekend in de oren. Luc Bral is overleden in 2020. Hij gaat de Vlaamse muziekgeschiedenis in met Hallo, hier ben ik dan. Hij studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en begon als radio-dj bij BRT Omroep Antwerpen. Begin jaren 80 verhuisde hij naar Parijs en Londen, waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en de kost verdiende als kunstschilder en tekenaar. Luc Bral werd 71. In 1989 overlijdt de Luikse auteur Georges Simenon. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van Maigret, de politiecommissaris met pijp in Parijs. Jules Maigret was de hoofdpersoon in 75 romans en 28 kortverhalen van deze Belgische schrijver. Van de fictieve figuur Maigret bestaat wel een echte geboorteakte, die ingeschreven staat in de gemeente Delfzijl bij Groningen in Noord-Nederland. Daar staat trouwens ook een standbeeld van Maigret. Op 7 september 1921 vond de allereerste verkiezing van Miss America plaats, maandag exact 105 jaar geleden. Je hoort er meer over maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kort geschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beveren-Leien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 70 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De 23-jarige Marokkaan, die gisteren met een Kalashnikov werd opgepakt in het station Brussel-Zuid, is aangehouden, meldt zijn advocaat. Het geladen oorlogswapen zat verstopt in een sporttas vol kinderkleding. Waarom de 20er vanuit Frankrijk naar ons land reisde en wat zijn plannen waren met dat ding, blijft voorlopig een raadsel. Hij verschijnt woensdag voor de raadkamer. De VRT schrapt het geplande optreden van de Ketnetband op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Er was felle kritiek van onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Ze vonden het onaanvaardbaar dat de openbare omroep optreedt op een evenement van een politieke partij. De VRT heeft daarop besloten om de boeking in te trekken.

0: Het parket van Leuven voert een onderzoek naar een brutale aanval met een hamer op een Congolese journalist in Tiene. De man, die erg kritisch is voor het regime in Congo, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De Congolese overheid heeft hem als terrorist bestempeld en looft een premie van 4 miljoen euro uit voor zijn dood. De Tiense burgemeester Holslag is aangeslagen. Het slachtoffer werd de afgelopen maanden al 2 keer eerder fysiek aangevallen. De geplande diplomatieke missie van de Verenigde Staten om te bemiddelen in de Oekraïne-oorlog hangt aan een zijden draadje. Normaal zouden morgen 2 toponderhandelaars naar Moskou en Kiev reizen, maar die plannen zijn wank al na een zware Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïense Veiligheidsdienst. In het wielrennen heeft Wout van Aert de 13e etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. Onze landgenoot toonde zich de snelste in een sprint met 2 tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Van Aert was opgetogen na zijn eerste overwinning. Door de ritwinst verstevigt Van Aert zijn groene trui in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 17 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook kans op een plaatselijk onweer.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kort geschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd.

0: gekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht klaart het op en grotendeels blijft het droog bij minimaal 70 graden. Morgen belooft een droge zonnige zaterdag te worden, 23 graden. Ook zondag hetzelfde aangename nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op een plaatselijk onweer.
3: De avond van Oost-West.

0: Dit is de Teletijdmachine, jouw dagelijkse duik in het voorpagina-nieuws in de geschiedenis van de dag. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is de Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani overleden. In de jaren 70 stripte Armani het traditionele herenpak tot een soepel, elegant en comfortabel pak dat de mode voorgoed veranderde. Zijn grote internationale doorbraak kwam er toen hij acteur Richard Gere kleedde in de film American Gigolo uit 1980. Vanaf dat moment werd een Armani-pak het symbool van status, klasse en luxe. Op 4 september 1963 is Robert Schuman overleden. De Franse politicus was een van de stichters van de EU. In 1950, 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, legde hij als minister van Buitenlandse Zaken een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kolen en staal op te richten. Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux konden zo hun kolen- en staalproductie bundelen. Deze zogenaamde Schuman-verklaring was het begin van wat uiteindelijk de huidige Europese Unie zou worden. In 1958 werd Robert Schuman gekozen tot de eerste voorzitter van het Europees Parlement. Op 4 september 2016 is moeder Teresa heilig verklaard, vandaag 10 jaar geleden. Zij was de wereldbekende katholieke zuster die zorgde voor de armen in Calcutta in India. Voor haar werk kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede. Maar moeder Teresa was ook een controversiële zuster. Een analyse van 300 documenten over haar brachten dubieuze praktijken aan het licht, zoals verdachte politieke connecties, bizarre geldstromen en haar standpunten over abortus, contraceptie en echtscheiding. Ze doopte onder meer moslims en hindoes zonder dat die dat wisten. Ze geloofde dat lijden een geschenk was van God. Toen ze zelf ziek werd, verkoos ze toch een ziekenhuis in Californië, ver weg van India. In 2004 overlijdt plots Bram Vermeulen aan een hartstilstand. Dat gebeurt in zijn slaap tijdens zijn vakantie in Toscane in Italië. Van de Nederlandse cabaretier, tekstschrijver en zanger zijn heel wat titels vereeuwigd. Denken we maar aan Testament, Rode Wijn en Wedstrijd. Bram Vermeulen begon zijn carrière met Freek de Jonge in de groep Nederlands Hoop. Bram Vermeulen werd 57. 4 september is de sterfdag van de Noorse componist Edvard Grieg in 1907. Hij wordt ook wel de Chopin van het Noorden genoemd. Zijn meest bekende is de Morgenstimmung, maar ook The Hall of the Mountain King klinkt heel bekend in de oren. Luc Bral is overleden in 2020. Hij gaat de Vlaamse muziekgeschiedenis in met Hallo, hier ben ik dan. Hij studeerde af aan Studio Herman Teirlinck en begon als radio-dj bij BRT Omroep Antwerpen. Begin jaren 80 verhuisde hij naar Parijs en Londen, waar hij als straatzanger zijn liedjes zong en de kost verdiende als kunstschilder en tekenaar. Luc Bral werd 71. In 1989 overlijdt de Luikse auteur Georges Simenon. Hij werd vooral bekend als de geestelijke vader van Maigret, de politiecommissaris met pijp in Parijs. Jules Maigret was de hoofdpersoon in 75 romans en 28 kortverhalen van deze Belgische schrijver. Van de fictieve figuur Maigret bestaat wel een echte geboorteakte, die ingeschreven staat in de gemeente Delfzijl bij Groningen in Noord-Nederland. Daar staat trouwens ook een standbeeld van Maigret. Op 7 september 1921 vond de allereerste verkiezing van Miss America plaats, maandag exact 105 jaar geleden. Je hoort er meer over maandag in een nieuwe Teletijdmachine.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: Nieuws. Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Radio Flat, meer bericht. Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden. Maar stijgt ook de kans op buien.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oossenen, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oossenensteenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor. Dit weekend, om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oossenut, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oossenutsteenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.